0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Coming up in 20 minutes.
1: I'm chasing paradise with you.
2: If you're looking for the love of your life, stop.
0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Hey.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

0: geniet u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Your

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's. Hey.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Your

Dance Radio met Just Stay Jackson en John. Turn the lights off. Goedemorgen, dit is de ochtend. Tot 12 uur ben ik bij je. Mijn naam is Bert. Op vandaag, wat de warmste dag zeker van de week gaat worden. 33 graden staat er vanmiddag in de planning.

0: Superman Lovers en One Republic samen Starlight the Fame. Het is vrijdagochtend en het is een drukke vrijdagochtend. We hebben vandaag de Weekend Access. We hebben heel veel hits with a beat. En we hebben natuurlijk ook nog kaarten liggen voor
1: Fridays on the Beach. Beat. In Bergen aan Zee.
0: Maar dat komt zo meteen wel, want we hebben eerst heel veel muziek te draaien. Tom O'Dell en Tiësto maakten samen een track. Die heette Another Love. En Tiësto maakte daar dan weer een remix van. En die hoor je nu op Hot Dance. De Tiësto remix van Another Love.

0: Galien en Griffith, Save My Love for Somebody Else. Inmiddels is het al 22 graden buiten. En snak je naar die eerste ijskoffie? Nou, die heb ik niet voor je. Bel Calvin Harris na de break.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

0: Calvin Harris hoorde je altijd al op Hot Dance Radio. En voor het eerst dit jaar ook op Tomorrowland België. Hij is eindelijk toegetreden tot de line-up. En daarover gesproken, de hele line-up van Tomorrowland staat sinds afgelopen nacht online. Dus je kunt kijken welke artiesten je kunt gaan zien en welke je daardoor juist moet gaan missen.
1: I know why you walked into my world.

Regard Bell, Dan Signals en Fastboy en Topic, Forget You. Het is vrijdagochtend, het is al plakkerig warm. Vergeet niet genoeg te drinken vandaag. Een kopje koffie, thee of gewoon een koud glas water. Dan sleep je je dag door. Net als de muziek van Old Dance, Alesso en Becky Hill onderweg. Maar eerst even meedansen op Sidepiece. Dit is Cry.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

James Hype, Waterfalls. En ik moet even in de agenda kijken. Maar binnenkort komt hij weer naar de studio voor een setje tijdens Hot Dance Sessions. Hij draait tegenwoordig op heel veel feestjes. Op Ibiza bijvoorbeeld. Maar hij draait

op Fridays at the Beach. Wie daar wel draaien? Housequake. Erik, Ian en Roog die zijn daar. Een swing beach stage, een lekkere dikke barbecue, drankjes. Terwijl je lekker met je voetjes in het zand en het water staat. Van het strand van Bergen aan Zee. Het goede nieuws is, ik heb nog 2 kaarten liggen. Die kan ik zomaar gratis weggeven aan jou. Moet jij alleen even sturen waarom jij daar echt bij moet zijn. Waarom moet jij zijn bij Fridays at the Beach? 26 juni aanstaande.

0: Deserved uit Onderside en Wiz Khalifa, Location bij Hot Dance Radio. Daarvoor die nieuwe van Bakermat. En die komt er ook wel heel lekker. I Love Life. Na de break, Afrojack bij Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Bojack en Amel, Rivers of All Dance Radio. En eerder dit jaar pakte hij al zijn eerste Edison Award. Gisteren kondigde hij aan dat hij begint met een Amerikaanse tour in navolging van Martin Garrix. Gaat deze herfst spelen. Hij begint in Montreal, Canada. En eindigt op 28 november in Seattle, US. Kaartjes gaan in de verkoop op 25 juni. Dus als je daarbij wil zijn in de States voor onze eigen Afrojack, dan weet je nu wanneer je kaartjes kunt kopen. Dit is Disclosure.

De meeste muziek in de ochtend hoor je bij Hot Dance Radio. Mau P, On Again en Khalees Milkshake 20 in de LX1 remix. Zometeen Avicii, dat anthem staat voor je klaar, Levels. Maar eerst Inna en Bob Taylor. Deja Vu in de Play and Win Radio Edit.

anthem blijft dit van Avicii. Levels op Hot Dance Radio. En meer de anthems hoor je op zondagavond tussen 7 en 12 bij Martijn Verheij in de Hot Dance Anthems. Vanavond ook genoeg te beleven. Vanaf 7 uur hebben we de Weekend Beats Mix van Maurice Franke. Dan daarna hebben we de Weekend Warm-up met Pieter Blank. Sam Devine komt voorbij met Defected Radio. En de avond wordt afgesloten, tenminste voor zover je een avond kunt afsluiten met die man. Robert Feelgood en The Sound of Love vanavond om 11 uur op Hot Dance.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hey, hey.

Dolphin of All Dance Radio met another M54 Ultra. Talk to you. Zometeen Calvin Harris, Stay With Me. Ik heb ook nog de Weekend Access voor je. Ik ga je vertellen waar je nog wel naar binnen kan dit weekend. Om even een verkoelend dansje te doen. En nu op All Dance, Bob Sinclair, Someone Who...

My husband, dit is de ochtend van Hot Dance Radio. En ook de ochtend waarop ik je ga vertellen welke feestjes je nog wel naar binnen kunt. Het is tijd voor de Weekend Access van deze week. Ja, we kunnen er niet omheen. Dit is natuurlijk gewoon het weekend van Pinkpop. In Landgraaf, in Limburg. Daar zijn onder andere Teddy Swims, Sarah Larsen en Natasha Benningfield present. Kaartje kost stevig €155 voor een dagpas. En die zijn ook beschikbaar via Ticketmaster of Ticketswap. Zaterdag dan is er Mystic Garden met als subtitel The Echoes of Amsterdam. Met onder andere Ellie Oaks, Octo Octa, Jen Cardini en Autoflower op podium. Tickets zijn nog beschikbaar via Ticketswap en daar kon je nog aan binnen. Dan iets verderop, op het evenemententerrein Julianadorp, hebben we Juliana Pop 2026. Met onder andere de vunzige deuntjes en dat is altijd gezellig. 37 piek, het is uitverkocht, maar af en toe popt er nog eentje op via Ticketswap en kun je nog naar binnen. En dan zondag, ja, hiervoor moet je echt even de herinnering aanzetten, de notificatie op de website, want hier wil je bij zijn. John Summit in de Lo-Fi in Amsterdam, aanstaande zondag vanaf 2:00 middags. Mesto en Gus doen ook mee daar binnen. En dan het allerlaatste feestje, en die is niet eens voor dit weekend, maar die is eigenlijk voor de komende week. 26 juni. Bij de jongens in Bergen aan Zee is er een leuk feestje met Housequake, Eric, Ian Roog, een swingbeat stage en een dikke barbecue. Daar kun je nog bij zijn, er zijn nog kaartjes beschikbaar. Er zijn 15 piek per stuk of zo. Maar als je slim bent, luister je gewoon vanaf nu elke dag naar Hot Dance Radio. En als je laat weten via de app hoe graag jij erbij wil zijn, dan win jij zomaar 2 kaarten. Zometeen Riton en Kalo. Rinse and Repeat, die lekkere clubknallers. Maar eerst Diplo en Sonny Fodera. Die hebben een hit bij de titel van een Cher song. Dit is Turn Back Time op Hot Dance Radio.

0: Chasing Paradise, Kygo en One Republic op Hot Dance Radio. En ben je nou een fan van One Republic? Dan heb ik goed nieuws voor je. 18 juli aanstaande staat er namelijk in Düsseldorf. Daar draaien ze hun From Europe with Love tour. En er zijn nog kaarten beschikbaar.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Eerlijke reden komt inmiddels van Charlotte. En de reden is waarom Charlotte erbij wil zijn tijdens Fridays at the Beach. Omdat je de maandag erna toch al wist dat je dat had moeten doen. Die FOMO komt wel, of je nu op het strand staat te dansen, of thuis door de foto's scrolt van anderen.

0: app coming up in 20 minutes. Tonight I wanna drown in an ocean of you. And dream a little dream with me. More, more, more. It's with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn up the beat.

Martin Garrix en Clinton Campbell, Dance Drown. En vandaag is het schema voor Tomorrowland definitief. We weten dat Calvin Harris het eerste weekend afsluit. En Martin Garrix het tweede weekend. Het hele festival sluit hij af. Maar er is ook meer nieuws. Want een hele beroemde DJ tijdens weekend 2 op de vrijdag wordt vervangen door een Nederlander.

Striving Positions bij Hot Dance Radio. Het grote nieuws van vandaag is toch de volledige line-up van Tomorrowland. Weekend 1 wordt afgesloten door Calvin Harris. Weekend 2 en het hele festival dus door Martin Garrix. Maar op vrijdag 2, de tweede vrijdag, komt David Guetta komt niet. David Guetta wordt vervangen door Nicky Romero. Hey, Nederlands trots. Dit is Sick Individuals.

0: Hot Dance Radio met na de break Galantis.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Topic & Body. Het is bijna weekend. Je kunt er bijna aan beginnen. Vergeet niet te smeren dit weekend tussen de buien door. En dan spreek ik je maandagochtend weer voor een nieuwe ochtend op Hot Dance. En geniet komend weekend van onder andere Mark Simons, Maurice Franke, Marcel Kroonen en al mijn andere Peters. Verder gaan nu op Hot Dance Radio. Dit is All Over The World.

0: Try more. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Hey, dit is Ali Amaro. Check out the beauty of sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
6: Turn up the heat.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
3: Hot Dance Radio.
4: It heals me when I'm broken.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Fridays on the Beach.

0: op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
5: When you close your eyes, the adventure begins.
4: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
6: Turn up the heat.

0: is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
3: Dance Radio. Disco X on.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Het is de vrijdagmiddag op Hot Dance Radio. Het is iets na 4 uur. Dit is de middag met Ralf, Pat Propsa en Clooney. Free Your Mind. En nog veel meer zomerse muziek om het weekend te vieren hoor. Wat dacht je van Last Frequencies zometeen? Live It All. De Swedish House Mafia komt er ook nog aan. Maar is Bebe Rexha en Faithless.

0: Tiesto op Hot Dance Radio, The Business. Daarvoor Swedish House Mafia en Wait So Long. En nog een uurtje wachten, dan is officieel weekend.
1: On DAB Plus for North Holland at Hot Dance Radio, Pintanel, the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: En traditiegetrouw vieren we dat op Hot Dance Radio met fijne muziek. En misschien een schaaltje bitterballen zometeen bij de vrijdagmiddagborrel. Het is er weer voor, waarom ook niet. Het is mijn laatste middag op Hotlands Radio. Over een anderhalve week begin ik dan in de avond. Ook heel veel zin in. Maar ja, daar moeten we wel nog even iets bijzonders mee doen. Ik moet nog even verzinnen wat. Daar gaan we echt wel wat voor bedenken. Fijne muziek, zei ik. Ja hoor, Martin Garrix, Katharina, Rehab en Inna, Rock My Body. Maar eerst terug naar de 90's. Met een klapper van Sickness X. Superstring.

0: en Adam Port Positions op Hot Dance Radio. Het is vrijdag, dat had je vast al door. Nog iets meer dan een half uur, dan gaat het weekend officieel beginnen. En dat vieren we altijd op Hot Dance Radio. En een klein bitterballetje, klein feestje, fijne muziek, komt allemaal goed. Even denken. Ja, wat ga jij doen dit weekend? Laat het even weten via hotdanceradio.nl. Via de Hot Dance Radio app. En dan zorg ik voor de soundtrack bij jouw weekend.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

Everjack, NML, Rivers of Hot Dance Radio. Een plaat nu die lang verwacht werd. Ja, hij kwam officieel uit op 20 maart. Maar in de maanden daarvoor werd er al heel veel om gevraagd om die plaat. In clubs met name. Echt wel een lekkere, hypnotische, elektronische stijl. Lekkere, dikke baslijn. En hij ging eigenlijk viraal omdat hij heel vaak geteased werd in de set van deze DJ. Van die producer die plaat gemaakt heeft. Onder andere tijdens een back-to-back optreden. Wat hij deed met Clooney op Space Miami. En ook in de Ziggo Dome. En ja, toen wilde het publiek deze plaat hebben. En toen kon hij niet anders meer dan hem uitbrengen. En het is gelijk een van de zomerrit van 2026 geworden. Ik heb het over Frankie Rizzardo.

niet dat het zondag, dat het vaderdag is, hè? Geurtjes doen het altijd goed. En MK en Crystal hebben een tip. Die hoor, waarom ook niet? Armin van Buren en Evian Grace ervoor, Something Real. En ook Music en Marshall Jefferson hoorde je. Life is simple. Vrijdagmiddag. Misschien zit je al aan de vrijdagmiddagborrel en heb je zin in een...

0800 Heaven. Nathan Daw en Ella Henderson op Heartlands Radio. En daarvoor dus die 144 keer Around the World van Daft Punk. Alesso en Sasha, zometeen Destiny. Maar eerst nog even terug naar die 0800 Heaven. Want daar woont Jezus natuurlijk. En Fenby en Gardner, die hebben

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: Purple Disco.
9: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
10: Turn up the heat.

0: en David Guetta. Save Me Tonight op Hot Dance Radio. En het is zover. Het is officieel weekend! Lekker! Ik weet niet wat jij gaat doen dit weekend.
1: Turbo op de turbo.
0: Maar dat moet een feestje gaan worden volgens mij. En de Hot Dance Radio is erbij. Nu al bij je vrijdagmiddagborrel. Of wat voor feestje je dan ook gaat maken. Maar ook het hele weekend, hè, want wij hebben de grootste namen en de beste muziek. En misschien kan ik jouw weekend nog wel wat beter maken.
2: Fridays on the beach. Beach. In Bergen aan Zee.
0: Volgende week namelijk, dan is het zover. Fridays on the beach op 26 juni bij Beat Club Jongens in Bergen aan Zee. Met onder andere Housequake. En een heerlijke, knisperende, spetterende barbecue. En ik heb twee kaarten voor je liggen. Als jij erheen wil, dan kan dat. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon even een berichtje sturen naar de studio. Via de Hot Dance Radio app of via hotdanceradio.nl. Of studio@hotdanceradio.nl. En vertel even waarom jij die twee kaarten voor Fridays at the Beach zou moeten winnen. En nou ja, misschien komen die kaarten dan wel jouw kant op. Zo simpel is het. Regelen we voor je hier bij Hot Dance Radio. Sam Veld en Izzy Bizu zo meteen. Into the Stars. Naar Haven en Caitlin Aragon. Dit is I Run.

Thomas Gray, Rumors op Hot Dance Radio. Met zometeen die zomerrit van Another en 54 Ultra. Talk to You. Lucas en Steven, Jordan Shaw heb ik ook voor je. Heart First. Maar eerst Calvin Harris en Jesse. Dit is Satisfied.

0: Martin Garrix en Jax Told You So. Hot Dance Radio. Zometeen hier Jonas Blue en Malif met die Edge of Desire. Maar eerst even badkamer shoppen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Jonas Blue en Malif, Edge of Desire. Ik heb een van de grootste namen op dancegebied voor je klaarstaan. In ieder geval als het op social media aankomt. Ja, hij komt uit Engeland en heeft een global following, zoals we dat noemen, van meer dan 5,5 miljoen mensen. Beetje verspreid over al zijn social media accounts. 2 miljoen op Instagram, 1,7 op TikTok. Ruim een half miljoen op Spotify. Op YouTube zo'n 1,3 miljoen subscribers. En Facebook, ja, dat boomerplatform bestaat ook nog. 678.000 likes. Je zal ze allemaal te eten moeten geven, zou ik moeten zeggen. Ik heb het over James Hype. Een man die technisch misschien wel een van de beste artiesten is op dit moment. Als je ziet wat die man uit een paar decks kan halen, dat is geweldig. En hij weet het ook gewoon goed te brengen. En vandaar dat hele grote volgeraantal op al die social media accounts. Ik draai hem nu gewoon op Hot Dance Radio, want dat is ook wel eens leuk. James Hype dus, Serotonin. Yeah,

John Summit, Annie Ness, Light Years. Ah, het is lekker weer buiten. De zomer is terug. Elok en Jess Glynn zometeen. Summer's back. Nou, In My Mind.

De zomer is terug hoor. A-Lock en Jasklin. Summer's back. Mau P zometeen. On again. En ook Wisty MC en Bees and Honey zijn er nog voor je. Show me love. Naar Jack Jones en Caleb Scott met een fluitje.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.

We wisselen hier gewoon de ene zomerrit af met de andere. Zo doen we dat op Baldance Radio, zeker in deze tijd van het jaar. Je hoorde de Baza, Magnetic. En de volgende is minstens net zo'n klapper. Hugo en Solto.

Daxas, A-Track en Armand van Helden. Falling in Love hoorde je ervoor. Armin van Buren, In the Dark en ook Alesso en Becky Hill met Surrender. Vrijdagavond inmiddels, want het is 6 uur geweest. Hebben jullie ook zo'n zin om even lekker te rammen? Ah, ik hoor het al, wordt geregeld. Ja hoor, u vraagt, wij draaien ook op de vrijdagavond op Bad Dance Radio. Even lekker beuken met deze. 4 strings op je radio. Take me away.

0: Topic en Harvey, All or Nothing, Hot Dance Radio op jouw vrijdagavond met zometeen de hit van de Temper Trap in de uitvoering van Lost Frequencies.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Temper Trap. Sweet Disposition. Maar Lost Frequencies maakte er deze, nou ja, EDM-versie van. A Moment of Love. Je hoorde hem hier op Hot Dance Radio. Lost Frequencies dus en de Temper Trap. Sweet Disposition. Ik ben tegenwoordig van het verzamelen van vinyl. Ja, ik heb best wat platen inmiddels op een rijtje staan. En je hebt van die lijstjes. Wat zijn nou de must-have platen? Welke platen moest je als jezelf respecterend vinylliefhebber nou absoluut in je kast hebben staan? En een van die platen is Rumours van Fleetwood Mac. Dat is een classic uit 1977. En op die plaat staat een single. Dat werd de enige nummer 1 hit in de Verenigde Staten van Fleetwood Mac. Een van de bekendste singles ooit. En dat ene liedje van die plaat, Dreams, is volledig geschreven door Stevie Nicks. Ja, destijds de zangeres van Fleetwood Mac. Ze hebben er een paar versleten in de loop der tijd. Maar dus best wel een hit, zou je kunnen zeggen. En toen was het 2005. En toen kwam daar Deep Dish. En die maakte daar een remake van.

Sam Veld en Janice Blue crying on the dance floor. Tiësto zometeen met zijn all-nighter. En maar eerst Kygo en Sandra Cavazza. Happy now.

Tiësto. En een goed voornemen voor dit weekend. Misschien ga je het wel doen, waarom ook niet? Een all-nighter. Klein emotioneel momentje toch hoor. Ja, het loopt tegen zevenen op de vrijdag. De vrijdagavond op Hot Dance Radio. Het Hot Dance Radio weekend staat op het punt om te beginnen. En dit is mijn allerlaatste stukje gesproken tekst. Op de middag op Hot Dance Radio. Ik heb ruim een jaar denk ik nu de middagshow gedaan. Lekker die laatste uurtjes van je werkdag een beetje met je doornemen. Maar dat stopt hier. Ja, volgende week doe ik een weekje niks. En daarna ben ik gewoon weer terug. Dus dan zeg ik... En dan ben ik er in de avond. Ja, dan mag ik van 6 tot 10 elke maandag tot en met donderdag zorgen dat jij je avond lekker doorkomt. Aan je huiswerk,

0: aan de afwas, op de bank, in de sportschool of gewoon aan het werk. Ik zorg voor de hit with a beat in de avond met Ralf op Hot Dance Radio. Niet volgende week, maar die week daarna dus. Dus nou ja, tot zover in de middag. Ja, het is toch een beetje... hoe sluit je dit nu fatsoenlijk af? Ik weet het eigenlijk niet.
1: No!
0: Ah, zomaar dan. Medusa en Republic zometeen. Fire naar Joel Corey.

0: topmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Hoi, ik ben Marcel.

0: staat voor ramen en deuren, ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Yes, yes, het weekend is begonnen. Je luistert naar Hot Dance Radio en dit is de Weekend Warm-Up met mij, Peter Blank. 2 uur lang, de beste house, progressive house en melodic house en techno om jouw weekend echt goed te starten. Nieuwe releases, frisse remixes en natuurlijk jouw favoriete clubsounds. Allemaal hier, allemaal op Hot Dance Radio. Dus zet het volume open, laat die weekstress los, want dit is de muzikale voorproefje van het weekend.

hoorde Adriatiek samen met Elderbrook en Lost in the Woods. En je wilt eigenlijk nu op het strand zitten. Nou, ik denk dat het ook wel kan. Er zijn een paar leuke feestjes op het strand. Dus wat dat betreft kom je denk ik wel aan je trekken. En überhaupt ieder feestje met dit weer, zeg maar. Zolang het buiten is, is dat natuurlijk helemaal geweldig. Dit is Against All Odds en Echo Silent. Midnight.

0: Deze laten we natuurlijk helemaal lekker uitdraaien. Elmoet hoorde je samen met Sebastian en Neon Lights. Zometeen naar de break. Avenue One en Lake Silver in The Letting Go. Tot zo.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Heerlijke klanken van Avenue One samen met Lake Silver. En inderdaad, af en toe moet je dat eens gewoon doen. Hè? The Letting Go. Nu Surf and Bonain. En dit is Into the Night op Hot Dance Radio. En de nachten zijn cool. Laten we dat tenminste hopen. Want na zo'n dag als vandaag met die hitte. Ik heb daar wel behoefte aan. Dus als de zon onder is, deur open.

Cypher samen met Emma Tonano. En je hoorde Into the Light. En deze track gaat over iets waarvan ik dacht dat het een van de bytes was. Weet je, je kent nanobytes, megabyte, kilobyte. En ja, je kent dat wel. Maar dit is een trilobyte. En ik denk van dat is in dezelfde lijn. Maar nee, dit is gewoon een beestje. En inmiddels is het uitgestorven hoor. Dus ga dan niet op zoek naar een trilobyte, want die ga je niet meer vinden. Dit zijn Eddie Sander en Kate Tilmay. Somebody.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
6: Turn up the heat.

Mooie samenwerking tussen Mogwai, Casmay, Max Nicholas en Hellsloot, You're the Mother. Welkom terug bij het tweede uur van jouw weekend warm-up hier op Hot Dance Radio. En we gaan lekker door met deze van Leon Bolier samen met Mostly Cloudy. Dit is Char.

Net als deze man nog te horen en te zien hier op de stranden van Nederland. In een heel leuk feestje. Je hoorde Marcus Shields, afkomstig uit de Verenigde Staten met No Way Back. Nu tijd voor Mum op Hot Dance Radio. Dit is Circles.

0: Terug in de tijd met deze held uit Rotterdam, Ferry Korsten. En dat was onder zijn alias Gorilla. Je hoorde het track Gorilla. Zometeen na de break, Script en OK Val. Like that. Tot zo.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach. Bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake. De zwoele R&B classics van Swingbeats. En veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Feel the beat. Live the moment.

Script en OK Vol. En je hoorde Like That. En Like That. Vandaag was 32 graden. En ik hoop wel dat jullie een beetje de verkoeling hebben kunnen zoeken, zeg maar. Weet ik het, op het water, onder het water, in het water, in het zwembad, aan het meer of aan het strand. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Als er maar een lekker briesje staat en water in de buurt is, wat mij betreft dan, dan is het altijd wel gauw goed. Over water gesproken, deze track gaat er een beetje over. En ik zou op dit moment wel willen dat ik dat kan. Sarah De Warren hoor je, samen met Circa 96. Breathing Underwater.

hoorde Lina Punk samen met Rowan Giles en Holding On. En dat was hem alweer. De weekend warm-up hier op Hot Dance Radio. 2 uur vol house, progressive house en melodic vibes om jouw weekend goed te starten. Voor nog 1 uur heerlijke beats in de mix. Luister je van zaterdag op zondag van middernacht tot 1 naar Peter Blank in Vibes. Met deze keer Daniel Van Rooy in de guest mix. Dank dat je erbij was. Ik ben Peter Blank en ik hoop dat je nu helemaal in de weekendmodus bent. Volgende week vrijdag, zelfde tijd, zelfde station met weer verse tracks. Geniet van je weekend en keep the vibe alive. Doei doei!

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Your

feel it? I said, can you feel it?

0: ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Wij zijn Mr. Bell Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur. 9 uur.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Fridays on the Beach. Beach. Win deze week elke dag 2 kaarten voor Fridays on the Beach op 26 juni in Bergen aan Zee. Met onder

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.